is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. We are

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. Nee.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggegaan naar Marokko nadat ze stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De Guardia Civil wist hen te identificeren. Bij het incident raakte niemand gewond, er is ook geen schade gemeld. In Ceuta verblijven nog steeds migranten die eind juli vanuit Marokko aankwamen. Volgens de Spaanse regering zijn het er zo'n 5000, maar 10.000 volgens de lokale autoriteiten. En die zijn ook boos dat een deel van de haven van Ceuta nu tijdelijk een migrantenopvang is. Iran wil de komende dagen een verboden zone instellen bij de cruciale straat van Hormuz, zo zei een hoge Iraanse veiligheidsfunctionaris op de staatstelevisie. Schepen die toch door het aangewezen gebied varen, zouden op een Iraanse sanctielijst komen. De straat van Hormuz is een belangrijke route voor de wereldwijde handel in olie en vloeibaar aardgas. Sinds het begin van de oorlog tussen Iran en Israël en de VS is de scheepvaart daar al verstoord en die nieuwe maatregel maakt het alleen maar erger. Niet alleen in Nederland worden dure bevrijdingsscharen gestolen uit brandweerkazernes, ook in België is het raak. Uit een kazerne in Helchteren is afgelopen weekend zo'n schaar gestolen met een waarde van 60.000 euro. Met het apparaat kunnen brandweerlieden mensen bevrijden die na een ongeluk bekneld zitten. Het is al de zevende keer dat levensreddend gereedschap uit een Belgische kazerne wordt gestolen. In Nederland gebeurde dat al tientallen keren. Vermoedelijk door criminelen die het gebruiken voor zware inbraken. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van ruim 3 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar ALS. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar toen 1,7 miljoen euro werd ingezameld. Ook het aantal van 3300 deelnemers was hoger dan ooit. Zij zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten van de Keizersgracht naar het marineterrein. Onder de deelnemers waren 12 mensen met ALS die door familie of vrienden werden geholpen. Er zwommen ook bekende Nederlanders mee. Het weer, toenemende bewolking, maar wel vrijwel droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en blijft het zo goed als droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws. We are

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Canchesda, ten noordwesten van Mexico-stad. Het vuurwerk lag opgeslagen in de parochie. De directe omgeving van de kerk is verwoest. De oorzaak is nog niet bekend. Zeker 64 Mexicanen moesten zich laten behandelen aan brandwonden en botbreuken. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. Het toestel kwam uit Puerto Rico en was net geland. Aan het einde van de landingsbaan schoot de Boeing 767 door en raakte het diverse voertuigen. Alle start- en landingsbanen op Miami International Airport zijn afgesloten. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. Door de onrust durven maar weinig tankers door de belangrijke olieroute te varen. Een hoge vertegenwoordiger van Teheran dreigt met snellere, zwaardere en pijnlijkere reacties op de Amerikaanse aanvallen. De recente aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio noemde hij nog maar het begin. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. De partij behaalde geen absolute meerderheid, maar kan wel aanspraak maken op 39 van de 83 zetels. De partij is al langer sterk in het voormalige Oost-Duitsland, dat zich ten opzichte van het Westen achtergesteld voelt. CDU-bondskanselier Merz wilde de AfD bestrijden door een streng asielbeleid in te voeren. Die actie mislukte. De CDU halveerde, terwijl AfD nu is verdubbeld. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al drukker te worden onderweg. Een paar files vallen al op, vooral omdat ze zo vroeg al zo lang zijn. Zo heb je een uur extra op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook de A7, Den Oever-Zaanstad, valt op. Dik een half uur tussen Abbekerk en Avenhoorn. 7 kilometer komt door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En tenslotte nog drukt op de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen, tussen Ochten en Tiel. 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 10 doden en ruim 60 gewonden bij een vuurwerkexplosie in een Mexicaanse kerk. Het ging mis tijdens een dorpsfeest in Santa Maria Conchesta, ten noordwesten van Mexico-stad. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van Amazon op de luchthaven van Miami in Florida zijn 5 mensen omgekomen. Er zijn ook 5 gewonden, van wie 3 in kritieke toestand. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt bijna stil na beschietingen over en weer tussen Iran en de VS. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er nog geen uitzicht op een oplossing. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een politieke aardverschuiving. De rechtsradicale AfD kreeg bijna 44% van de stemmen. Het weer afwisselend zonnig en bewolkt, vrijwel overal droog bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits begon eerlijk gezegd wat rommelig. Er staat 120 kilometer, maar er zijn al aardig wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A2 naar Eindhoven. Tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp heb je 35 minuten vertraging. Als je onderweg bent vanuit het zuiden, is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend een file van 25 minuten. Verder nog goed nieuws over de A7, Den Oever Zaanstad. Bij Avenhoorn is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging. En tenslotte nog de A27, Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer en 20 minuten nog, komt er een eerder ongeluk. Ook daar is de weg inmiddels weer vrij.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan de Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het is niet voldoende voor een meerderheid, maar mogelijk komt hier toch. De populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder al gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag betekent een historisch keerpunt. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merz halveerde. Het weer. Afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog. Bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. We naderen de 350 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Die files met enorm veel vertraging, die zijn gelukkig wel teruggelopen. De langste file is nu 20 minuten lang. Die staat op de A2 bij Eindhoven. Ben je onderweg vanuit Maastricht, hou dan rekening met file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. 4 kilometer, omdat er 2 rijstroken dicht zijn, komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 20 minuten over 6 kilometer.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. De rechtsradicale AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme overwinning geboekt. De partij krijgt met 44% van de stemmen 39 van de 83 zetels. Het weer, afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog, bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23. In het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte van deze ochtendspits lijkt al achter ons te liggen, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 bij Eindhoven. Vanuit het zuiden gezien file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. Ongeveer een half uur over 4 kilometer. Door het ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam weer helemaal vrij bij afrit Rotterdam Centrum. Daar gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Vanaf Hendrik Ido Ambacht nog wel file, 7 kilometer en 20 minuten ongeveer.

0: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. De Amerikaanse ambassadeur Huckabee in Israël wil zware straffen voor kolonisten die hij terroristen noemde. Palestijns-Amerikaanse inwoners worden er doorlopend gepest en geïntimideerd door Israëlische kolonisten. De nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal hof. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 andere luchthavens in het land zijn tot nader order ook dicht. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. De aswolk is aan Sumatraanse kant 15 kilometer hoog. De vulkaan ligt tussen Java en Sumatra. Honderden vluchten zijn geannuleerd, 150.000 reizigers zijn gestrand. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Hij had de vrouw zonder toestemming lastiggevallen. Dat liep dermate uit de hand dat ze de politie inschakelde. Of het een Nederlandse toerist betreft of dat de man er woont is niet duidelijk. De Griekse autoriteiten doen onderzoek. De Nederlander zit voorlopig vast. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog, bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23, in het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een paar files die opvallen, maar het ziet ernaar uit dat het drukste moment van de ochtendspits achter ons ligt. Op de A1 richting Amsterdam nog file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 5 kilometer, 15 minuten... komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nooddorp stond een kapotte auto, een pechgeval. Ook daar is de weg weer vrij. Nog een file van 15 minuten vanaf Zevenhuizen. Die kan nu dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Dan tenslotte nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16-Hoven en Bergsenhoek. 3 kilometer en een kwartier extra. Er is een ongeluk gebeurd en daar is slechts 1 rijstrook geopend. De vertraging kan daar nog wel eens iets gaan oplopen.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat, vermoedelijk onder Amerikaanse druk, enkele kolonistenposten op de Westbank ontruimen. Minister Smotrich van Israël verklaarde het niet met die ontruiming eens te zijn. In Indonesië is opnieuw het vliegverkeer stilgelegd rond de luchthavens van Jakarta. Ze blijven zeker tot vannacht Nederlandse tijd gesloten na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. In Griekenland is een 61-jarige Nederlander opgepakt wegens het seksueel belagen van een 24-jarige vrouw. Hij werd aangehouden op Salamina, een eilandje voor de kust van Piraeus bij Athene. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier kerngezond. Het weer, afwisselend zonnig en bewolkt en vrijwel overal droog, bij een matige zuidwestenwind. Maxima aan de kust een graad of 23, in het oosten en zuiden kan het 29 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar één file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza, omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Niet eerder sinds het in oktober afgesproken bestand liet Israël zo weinig spullen toe. Daardoor is er in Gaza een acuut tekort aan medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen. Veel Gazanen raken gewond door Israëlische aanvallen. Behandelingen van botbreuken en amputaties zijn bijna onmogelijk. De Nederlandse overheid roept Israël op om meer spullen toe te laten. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Eerder dit jaar had de Amerikaanse president Trump gezegd dat de regio onvoldoende beveiligd was. Hij heeft een tijdje geprobeerd Groenland bij de VS te trekken vanwege de strategische ligging voor internationale doelen. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Een albino zeehond is zeldzaam. Ze kunnen dan geen pigment aanmaken. Dieren met albinisme zijn gevoelig voor licht en hebben doorgaans rode ogen en een witte vacht. Er bestaat ook een tegenhanger, melanisme. De zeehond is dan juist helemaal zwart door een overschot aan pigment. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44. Miami Radio Caravan.

Als eerste titel hadden we vandaag Huckleback van de koninklijke showband Waterford. Wat een mooie naam, hè? The Royal Showband Waterford. Muziek uit de jaren 60. Populaire muziek hebben ze gemaakt. En net People Got To Be Free, mensen moeten vrij zijn, vind ik ook, van de Rascals. De gouden glans van radio vandaag weer op KBC Radio, met de mooiste platen van de zeezenders en aandacht voor de DJ's van R&I, die kaarten ontvingen, maar die ook kaarten stuurden naar jullie, naar de luisteraars. Tijd voor Jim Croce, I Got A Name. Like a

0: beleef de jaren 60, 70 en 80. Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Oh, the salty hour makes me think I'm back on the North Sea as a pirate. I'm Ron O'Quinn, and you're listening to Mark Van Amstel.

toch altijd leuk om hem weer te ontmoeten. André van Duin, als de zon schijnt, zong hij. André van Duin met die dikke voor mekaar show destijds. Ja, iedereen denkt dat het bij de NCRV begonnen is. Maar dat is niet zo. Dat is bij Radio Noordzee Internationaal begonnen. Nou ja, dan weet je dat ook even.

medewerkers van de offshore stations kregen veel post van luisteraars. En daar waren we natuurlijk blij mee. En vooral als je aan boord van het schip zat, dan had je lekker wat te doen continu. Bij Radio Noordzee Internationaal verzonden de DJ's ook kaarten. Naar de luisteraars uiteraard. Leuke getekende kaarten. Eenkleurige met als opschrift groetjes van Radio Noordzee. En een andere kaart met daarop, voor de internationale luisteraars, een figuur op de rug van een dolfijn. Beetje rare, maar wel heel leuk. Mannetje met de transistor in de hand en de tekst: I am Jackie Noordzee. Thanks for dropping me a line. En dat Noordzee, dat was dan weer in het Duits geschreven. Ja, wij waren, dat wist je wel, drietalig. Nederlandstalig, Engelstalig en Duitsstalig vanwege de Zwitserse directie in Zürich.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Het Rode Kruis luidt de noodklok over Gaza, omdat steeds minder hulpgoederen die regio bereiken. In november waren het nog 1500 pallets, nu minder dan 100. Vandaag beginnen op Groenland de land-, zee- en luchtoefenmissies rond Arctic Shield. Aan de militaire oefeningen doen 400 eenheden mee uit 11 NAVO-landen, waaronder Nederland en Canada. Op het strand van Neeltje Jans in Zeeland is gisteravond een zeehond gevonden met het weinig voorkomende albinisme. Volgens een trainingsteam zeedieren lijkt het witte dier kerngezond. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Annelieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Wassenaar over de A44. Op die A44 loopt het ook vast, maar alsnog is het voordeliger om te rijden. Want op die A44 richting Den Haag heb je tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging.

zeg het vaak, maar het wordt een beetje sleets. Maar we zijn bezig met de tweede speelhelft van het Zoute Uur. En we trapten af met een nummer uit 1981, How About Us van Champagne. En net dat prachtige nummer van de gebroeders Gibb, de Bee Gees, The Nights on Broadway. En dat kwam dan uit de jaren 70.

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Voor al uw auto-onderdelen en toebehoren Autoshop BV. Noord-Hollands grootste autospeciaalzaak met meer dan 3000 artikelen in Alkmaar en Den Helder. Autoshop Service Center, de enige complete autospeciaalzaak waar dagelijks vakbekwame automonteurs gereed staan. Ook doorsmeren en olieverversen klaar terwijl u wacht. Ongestoord winkelen in ruim 1500 vierkante meter ruimte. Alles, maar dan ook alles voor uw auto, met kortingen tot 40% door specialisatie. Autoshop BV te Alkmaar, Stationsweg 39, telefoon 072 12 17 54 en Nieuwsloot 1, telefoon 12 94 67. Filiaal Den Helder, Binnenhaven 57, ook met eigen servicecenter. Telefoon 022 30 20 477. Wel tijdig voor een afspraak.

0: Lekker nummer uit de jaren 70 van Status Quo. Rockin' all over the world. Ik zit te zwaaien hier in de studio. Tot een andere keer. Tot de volgende uitzending van het Zarte Uur. En blijf bij ons 24/7. Dit is KBC Radio.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In het noorden van de Caucasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5 uur lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirgi, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist, meldt persbureau Reuters. Bij de reddingsoperatie in Rusland zijn tientallen mensen ingezet. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor en op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag maar 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Het vele thuiswerken heeft ook invloed op het verkeer. Op dinsdag en donderdag is het erg druk op de weg en in het openbaar vervoer. Andere dagen is het rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. In Nepal, overwegend hindoeïstisch, duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens de traditie dan plaats op de 13e dag na de ramp. Er komen geen herdenkingen nog. Reddingswerkers hopen nog steeds overlevenden te vinden. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Nu ligt de adviesprijs voor een liter benzine langs de snelweg op ruim €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Door de angst voor aanvallen in de straat van Hormuz kan volgens de bank Goldman Sachs de prijs van een vat Brent-olie oplopen tot $120. Meer dan 20% hoger dan de huidige $97. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maximaal van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. Oponthoud op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met...

De mix. Origineel uit 77, Bill Withers' Lovely Day met de mix. Met de drumpjes erbij, de drummetjes moet je dan zeggen natuurlijk, uit 1988. Heerlijk zeg, over heerlijk gesproken, it's gonna be a lovely day. Eigenlijk ook weer niet te geloven dat we in Nederland alweer dik 25 graden gaan halen. Maar ja, vandaag is wel een uitzondering hoor. 25 tot zelfs dus 29 graden. Misschien tikken we er 30 van aan. Ja, het zijn Spaanse taferelen. Ik zou bijna zeggen, het zijn Afrikaanse taferelen die vandaag weer plaatsvinden. Overigens kom ik net van buiten, ik moet je zeggen, met een beetje windje erbij. Ik kijk ook nu uit over dit water hier, waar ik aan zit met de studio. Denk ik ook, ja, nou ja, het is een prima dag, maar het voelt niet als een super zomerdag. Mag dat de pret niet drukken? Nee, dat dacht ik niet. Dat gaat het zeker niet doen. We gaan er wat moois van maken, net als deze week. Vandaag weer Alive en Kicking, kunnen we samen radio maken. De koffie is klaar, dus voor degenen die een bakje willen, je kunt het maar laten weten. Messenger Bob van Beten. Of je mailt me maar bob@kbcradio.nl. Rome Ruud is weer gestart, zie ik hier. Na een gezellig weekend ben ik om 8 uur vertrokken met een aardige collega. Wie is dat dan? We rijden al vanaf 1988 samen, dus we kennen elkaar wel. Ik ga naar Perpignan deze week, dus die is vol. Dat lijkt me wel. De week bedoel je dan, met die autobanden van jou. Rauwe Ruud rolt lekker door met collega. Ja, ik zou toch wel die naam even willen hebben. 1988, dat is een lange tijd. Jongen, zeg hé. Dat is dus al 38 jaar dat jullie samen, dat jullie elkaar kennen in elk geval dan. Laat ik het zo zeggen. Leuk. Nou, ik heb het gevoel dat ik jou ook al zo lang ken. Dat geldt voor Jos ook. Jos de Zilker. Morgen Bob, gisteren om 3:15 vertrokken. Zondagmiddag dus. 2 uur. Dat lijkt me sterk. 2 uur bij de eerste en de tweede ligt nog 10 kilometer verder. Oh, vandaag neem ik aan. Dan kan het wel kloppen, ja. En daarna nog even door de Mont Blanc richting Torino. Zo, nog 3 in Italië te gaan. Dubbel 6 gegooid. Nou ja, voor mij heeft iedereen gewoon dubbel 6 gegooid. Peter is weer terug na een paar weekjes, maar Sandra is er ook bij. Edwin Tempelman heeft zich gemeld en wat nog meer. Nou ja, kom er maar mee. Gerben is erbij, Martin, Vincent, kortom. Messenger Bob van Beet of je mailt me maar gezellig hoor. Oh.

0: Colonel Abrams, hier bracht hij mij door wereldwijd. Deze in Detroit, Michigan, geboren Amerikaanse zanger. Dat was hij wel. Hij is een tijdje niet meer bij ons trouwens. Hij overleed in 2016. Geboren in 1949. Wel nog een beetje meters gemaakt op de aarde. Maar natuurlijk nog veel ouder mogen worden. Van leeftijd van 67 het veld ruimen. Vind ik toch nog steeds wel te vroeg, eerlijk gezegd hoor. Tja, 2016 dus. Overigens, daar kwam ook D&C vandaan, Dance dus, en Cake by the Ocean. Nou, ik heb geen cake bij de koffie nog, maar ik ga wel even wat regelen hoor. Koffie erbij, lekker bakkie, zeg ik dan. En jullie berichten, Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. KBC op Middengolf 891, 1008 kHz, beide frequenties lekker in de lucht op de AM. Gezellig dat jullie er zijn. Hoe was het weekend? Nou, laat weten. Het was een mietersmooi weekend. Dat hebben we gehad bij Trucks at Twente. En er zijn meer mensen geweest, zegt Peter Altena gelukkig. Ook veel onderweggers die we gesproken hebben. En, leuk die foto erbij. Johnny Bolk heeft een optreden gedaan, maar Tobias was er ook bij. En ook met de vrachtwagen zelf gekomen, begrijp ik al. Hè? Wat leuk. Ja, geweldig leuke foto. Tobias op het podium met Johnny Bolk. Leuk, leuk om te zien. Echt, nou, ik ben blij dat jullie er weer bij zijn na een lekker weekend. Dat wil ik nu zeggen. Edwin Tempelman, ja, die is er ook bij. En die heeft even een linkje gestuurd. Afgelopen vrijdag vieren we al een beetje, want afgelopen zaterdag was het zover, 21 jaar onderweg op KBC Radio, al heel erg lang. En we zijn natuurlijk gestart bij de Wereldomroep met dit platform. Op 5 september 2005 dus. En het 4 september was afgelopen vrijdag, was het een feestje, vonden we waard. En nu kun je er nog wel even op terugkomen. Dus 21 jaar onderweg. En het is alweer een jaar geleden dat we bij Joop waren. Ja, dat was 6 september. Vorig jaar op zaterdag. Waar blijft de tijd? Sowieso gaat het hartstikke hard, zegt Edwin. Ik doe deze week een pendeltje van Xanten naar Arnhem. Lekker rommelen. En dan volgende week woensdag met piepende bandjes, zoals Albert Broer altijd zegt, naar Schiphol om even anderhalf week te rommelen met de tweelingzus. Oh, wacht even, dit is privé, dat kan ik niet zeggen. Met de tweelingzus van Corrie, oké, in ons tulpje in Finland. Suomi. En geloof het of niet, ik ben uitgenodigd om daar te gaan zingen met Osmos Kosmos. Oh, die ken ik toch, qua band? Dat is die band uit Imatra. We hebben de zanger gesproken dit jaar en hij vroeg of ik tijdens hun 30-jarig jubileum een Smoke on the Water wil zingen met hun Imatra. Nou, ik denk dat het nog wel even goed een paar keer repeteren wordt. Niet dat je het nummer niet kent, maar dat het wel even lekker is om er heel goed in te zitten. Hoe leuk is dat allemaal? Maar goed, doe maar eens even een koffie met een scheutje Osmos. De link heb ik meegekregen. Nou, even kijken hoe we dat vandaag... Is dat niet Link? Nee, kunnen we vandaag wel even doen. Dat is wel even leuk, denk ik dan. Leuk dat je er bent, Edwin. Nou ja, mooie vooruitzicht dan, zeg maar. Maar eerst moet er even keihard gewerkt worden. Johan, Slepertje Johan vroeger. Johan ACC is erbij. Whatever happens this week, don't panic. And a happy Monday. Dankjewel. Leuk zo'n fotootje erbij. Doe me ook een beetje denken aan MASH, eerlijk gezegd, ja. Oké. Nou, verzoekers zijn welkom. Dit was eigenlijk al een verzoekje van Edwin. Maar heb je iets anders voor iemand met een bepaalde reden? Mag het ook, hè? Ik vind het allemaal leuk. Dus eventjes kijken, want ik heb ook nog wel veel post van het weekend gezien. Ook nog wel felicitaties die erbij gekomen zijn. Dus Rauwe Ruud heb je gehoord. Dat bericht heb ik voorgedragen. Maar hoe zit het dan met Ruud van der Zee? Die stuurde... Nou, vrijdagavond kun je dit ook mooi zo zien vanuit jouw studio. De ondergaande zon. Hij zegt, ik heb echt genoten op deze camperplek. Fantastisch hier. Kom ik zeker terug in het mooie. Het mooie hiervan is... Lelystad ligt achter mij. Daar heb ik niks mee te maken. Staat hier. Ja, je hebt gelijk. Ja, jij gaat veel verder dan je neus lang is. Hele fijne plek hier. Ik denk dat jij dit maandagmorgen pas leest. Dat klopt inderdaad, nu net. Dan heb ik nog een dag vrij en sta bij Apeldoorn intussen. Oh, nou ja, ondergaande zon, de zee, Ruud van der Zee, Rudy von der Smeer. Ik zie de zon in de zee zakken met deze foto's erbij. Dank daarvoor, ik krijg er wel een blij gevoel van, moet je zeggen. Hoor. Ik heb een vergelijkbaar uitzicht, hoor. Nu nog niet, maar vanavond wel, hoor, zeker. Nou ja, bijna. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Gerrit, de winnaar toe. Onderweg voor Brouwer op Urk stuurde om 14 minuten voor 12:30 afgelopen nacht even een berichtje. Goedemorgen Bob, daar gaan we weer met een vrachtje dode zwemmers naar Zuid-Duitsland. Iedereen een fijne werkweek van de winnaar toe, want zo kennen we hem natuurlijk beter. Gerrit, dus dankjewel winnaar toe. Ja, ik doe even een paar berichtjes nog, want anders dan komen we niet door het geheel heen. Het is nu alweer een flinke stouw, denk ik. Dus wat dat dan gaat, even doorgaan. Cowboy Phil in België. Bob, goedemorgen en alle onderwegjes. Groetjes vanuit een zonnig Edegem. Bij 15 graden. Overigens is dit een bericht van 8 uur vanmorgen. Dus de temperatuur in België is ook wel degelijk de hoogte ingegaan, zo denk ik. Afgelopen vrijdag en zaterdag redelijk geld verdiend met de taxi. Zeker qua tips. En gisteren heb ik mij nuttig gemaakt door mijn collega Paul in het ziekenhuis af te halen, zegt hij. En ja, via café Trefpunt. Als tussenstop een portie spaghetti af te geven. En dat deed hij dan aan Leo. En nog iets te drinken ook. Nou, ik heb een afspraak om 11 uur bij de juristen. Dus ik ben er pas de tweede uur bij. Maar draag hem af en toe even voor. Dat heb ik gedaan bij deze Cowboy Phil. De beste taxichauffeur van Antwerpen. Stel, je wilt wel een berichtje sturen, maar je bent door het rijden. Dat kan echt niet. Niet doen dan hooguit Bluetooth. Dus draadloos een Bluetooth berichtje doen via mij, via een duimpie. En dan krijg je die zeker terug. Vincento, de buschauffeur uit Eindhoven, heeft die intussen te pakken. Morgen Bob. Germen Pap is weer onderweg. Afgelopen weekend even lekker gek gedaan. Oh, dat willen we weten. Wat dan? Hij zegt, ik was afgelopen vrijdag mooi op tijd terug. Net zoals mijn collega kwamen ze op de planning nog even met een spoedvrachtje Berlijn. Dus ja, zaterdagmorgen, ofwel in de nacht, om 2 uur vertrokken dubbelbemand naar Berlijn. En afgelopen zaterdagavond om 9:30 waren we weer terug in Steenwijk. Kijk, nu onderweg alweer, ja, met een rondje Noord-Frankrijk. Nou, bon voyage dan. Jan Krediet is weer onderweg, laat zich zien, ook in Frankrijk. En ook in Berlijn van het weekend. Aan iedereen een fijne werkdag toegewenst. Bij deze. Nou, ik zie een duimpje bij Kees, José en Buk, de drie musketiers. Die krijgen meteen van mij een duimpje terug. En ja, hoe zou het zijn met André? Hoe was het weekend, Ré?
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook bij.
0: Vertel.
1: Nou ja, na een heel heerlijk weekend.
0: Goed zo.
1: Een weekendje Hoge Bomenfestival gehad met allerlei coverbands.
0: Oh, leuk.
1: Was heel erg gezellig en goed. Dus ja, niks mis mee.
0: Nee.
1: Nou, vanmorgen thuis vertrokken naar Moa. Heb ik geluisterd dat werk in Nam. Dan ben ik nou naartoe onderweg. Dan ben ik rond een uur of 12:30. Dat je mee zit. Dus,
0: vind je er een hele uitzending bij?
1: Tot die tijd kan ik er sowieso bij zitten.
0: Ja, gezellig.
1: Dus maak er wat moois van. De groeten iedereen. En dan tot morgen weer. Houden.
0: Ja, goede werkdag André. En tot zover deze ronde met post.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Duitsland is de A44 Essen richting Düsseldorf vanwege werkzaamheden dicht tussen Velbert Noord en Hetterscheid. Dit duurt nog tot 9:30. In België is op de E19 Antwerpen richting Brussel een grote kans op file bij knooppunt Machelen bij de aansluiting met de ring van Brussel, de R0. Door herstelwerkzaamheden is er maar 1 rijstrook open. Dit duurt nog tot 26 september. In Zwitserland is deze week de A2 Basel-Chiasso 's avonds en 's nachts dicht bij de Gotthardtunnel door werkzaamheden. De afsluiting is in beide richtingen van 10:00 s'avonds tot 5:00 de volgende ochtend. Ook de komende weken wordt er nog gewerkt bij de Gotthardtunnel. In het weekend is de tunnel gewoon open.

0: is onderweg met Bob van Beten.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In het noorden van de Caucasus in Rusland zijn 11 doden en 6 gewonden gevallen na een lawine. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. Het lukt werkgevers maar niet om het thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voor te zetten. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen halfstok. Door de onrust in het Midden-Oosten blijft de olieprijs hard doorstijgen. Ook aan de pomp gaat de prijs verder omhoog. Vorige week werden de records uit mei al gebroken. Het weer, het gaat harder waaien en de wind draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67, Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartiertijdsverlies. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg een kwartier oponthoud.

vrolijke muziek van de Blow Monkeys. It doesn't have to be this way. Ja, zo moest het eigenlijk niet, want het was even stil. En ik liep even naar de kantinejuf, die was iets eerder. Die belde aan, die zegt, ik heb mijn sleutel vergeten. Zeg, geen punt, Corrie, kom er maar in. Als je maar hier blijft en niet naar Finland gaan, dan vind ik alles prima. Want ja, dat gebeurt ook wel eens natuurlijk, hè. Als je de tweelingzus zou zijn. En zij is de tweelingzus van Marita, die met Edwin gaat naar Finland. Of andersom, Edwin met... Nou goed. En gaat zingen daar in Finland. Ja, niet de kantinejuf, niet Marita, nee. Corrie bij mij. Marita en Edwin naar Finland. Maar Edwin gaat zingen. Met die Finse band. Ik ga zo meteen even dat nummer laten horen. Het nummer Big in Japan. Dat kennen we natuurlijk van Alphaville uit de 80's. 84 was dat. Maar zij hebben dat nummer ook uitgebracht. Maar dan op zijn Fins of Engels. Geen idee meer. Harry is er natuurlijk bij. Good evening, Harry. Fijn dat je er weer bent. Hij was er vanmiddag ook al. Huh? Ja, nee, bij Radio M Utrecht vanmorgen al. Toen ik de uitzending deed. Toen zei ik per ongeluk Good evening, Harry. Maar het was natuurlijk Good afternoon. Maar ik kon mezelf gelukkig verbeteren. Maar ik ben zo gewend dat het bij jou al 8 uur verder is. Dus ja, in dit programma. Logisch natuurlijk. Nou ja, wat wil ik erover zeggen? Oh, Harry zegt, het is vandaag weer een belangrijke dag. Het is met een linkje daarbij. Ik heb alleen het linkje weer weggeklikt natuurlijk. Want het is vandaag de internationale dag van de schone lucht. Zo. De internationale dag van de schone lucht. Het is ook de internationale dag van de politiesamenwerking en... Ja, er waren nog wat thema's volgens mij waarvan ik denk, wauw, oké, prima. Muzikaal gezien kunnen we daar niet zoveel mee. Maar ja, aan de andere kant, toch wel leuk. En Jeroen Schild is erbij. Kees wil toch nog wat meer zeggen dan alleen maar aanwezigheid van de drie musketiers duidelijk maken. Hans de Viking heb je nog niet gehoord? Nou, dat gaat ook zo blijven, want hij zegt alleen maar met zijn vrouw nog altijd op vakantie. Morgen, Bob, ik kan toch naar de radio luisteren, want het vliegtuig heeft vertraging van 2,5 uur. We wachten nu op dit moment in Mytilini natuurlijk. Als het goed is gaan we vanmiddag om 2 uur naar Schiphol. Dus even geduld en luisteren naar de muziek en de berichtjes. Groetjes van de Viking en zijn vrouwtje. Ja, ja, ja, ja. Gezellig. Jullie hebben een hele leuke vakantietijd gehad. Gezien de foto's die jullie ook vrijdag nog hebben doorgestuurd. Echt superleuk. En leuk dat je nu nog even de oortjes in hebt, zeg maar. Hoe was de Griekse koffie? Ik vind Griekse koffie altijd lekker. Vooral als er wat koffieprut in zit. Maar dan krijg je een glaasje water erbij. Dat is goed. Toch even een bakje van mij vanuit Nederland. Kun je alvast even wennen, lieve mensen. Gerard Groot. En goede reis voor jullie trouwens. Gerard Grootkazijn, GG, is er ook bij. En voor mij een duimpje terug. En Joop. Ja, Joop. En Monique natuurlijk, ja. Bob en alle luisteraars voor onderweg ook. Wij zijn er weer bij. Gisteren, er staat Bob gefeliciteerd met je jubileum van onderweg. Ja, dankzij jullie ook natuurlijk. Hè. Wij zijn vanmorgen weer vertrokken vanuit Benidorm. En we gaan weer een stukje richting het noorden. Zo'n beetje opklimmen met ons campertje. Ah, Benidorm, dan ben je nog even in Noord-Spanje. Hè. Ja, dat bedoel ik maar, ja. Doe ons maar een bakkie koffie en straks een tostietje hamkaas van de kantinejuf, juffrouw Corrie. Fijne uitzending, Joop en Monique, dankjewel. Langzaam, langzaam, langzaam straks dat Franse land doorrijden en rustig gaan via België weer naar Nederland. Maar voorlopig nog even niet. Geniet nog even van jullie vakantie en gecombineerd met reis natuurlijk, ja. Nee, niet reis, zei ik, ja, voor de duidelijkheid. Wat wil Kees nou vertellen? Namens José en Buck, de hond, de drie musketeers. Bob, alle onderwegjes bij luisteren. Gisteren lekker naar de Bargaande zitten luisteren. Ja, gezellig toch? En daarna een mooie race gezien. Ja, dat begreep ik van mijn vader ook. Die heeft ook gekeken naar de race in Monza. Was wel verrassend, hè? Max, die vertrok toch als laatste, of bijna als laatste of zo. En die komt toch als derde over de streep. Niet dat Max de belangrijkste is, maar we kijken toch altijd een beetje naar Nederland, toch? Vanmorgen hebben we in Parijs gelost en nu richting België. En daar even denken en dan de planning even bellen. Wat dan wel de bedoeling is, zeg maar, voor Kropveld. Iedereen een fijne werkweek namens ons, de drie musketeers. Hey, goed. Om jullie berichten even binnen te krijgen. Om tussen de lijnen, natuurlijk.

Dit Altena. Ja. En ik had Peter al daar straks hartelijk gefeliciteerd met 21 jaar onderweg. Ontzettend bedankt voor jouw tomeloze inzet en positieve energie. Ja, iemand moet het doen, hè? Schrapje hoor, ik loop niet naast mijn schoenen, helemaal niet. Ik doe het alleen maar dankzij jullie. We hebben het wel overigens in het klein gevierd op Trucks at Twente afgelopen weekend. Ik zag de foto's al. En voor nu lust ik wel een cappuccino met bokkenpoottaart. Ja, dat snap ik. Ik ook wel eigenlijk, moet ik je zeggen. Maar ja, moet een beetje om de lijn denken. Hè? Groetjes aan alle onderwegvrienden en voor iedereen een prettige werkweek met veilige kilometer. En liefst van Ingrid daarbij. Nou goed, doe ik de koffie, Ingrid, bij deze. Messenger Bob van Beten en Bob het kbcradio.nl. Dennis Kis er ook bij, zie ik. Die heeft een rondje overdekte automobielen voor Bella Italia te gaan. Op de foto kun je het inderdaad zien. Ja, overdekte. Geen cabrio's, maar ze zitten op het onderste gedeelte voor Van Eyck International Car Rescue. Dus ik begrijp het allemaal wel. Ook even feestje op de radio. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Moet ook even nadenken over Bob dubbelop. En ik heb nog een speciaal verzoek voor een achterblijver die zijn vrouw misschien wel mist. Ja, ik denk het wel degelijk hoor. Die weken dat wij samen waren. In het volgende uur meer.

0: Ja, het komt dus een achternaam. Ik denk steeds aan pijltjes gooien, maar... Dat is Raymond van Barneveld. Dit is Rutger van Barneveld natuurlijk. Met de zwoele zomernachten. Ik hoorde je meezingen, José, in de cabine. Volgens mij. Kees ook? Ja, Kees ook. Ja, zeker. Ja, die zong de tweede stem erbij. Kees van Bustoers, zeg maar. Maar nu al heel lang met het stuur van de vrachtwagen in zijn hand. Ja, zo gaat dat allemaal. Zo meteen een verzoekje. Ik ga het echt laten horen. Namens Sandra. Voor Marcel. Ik denk even de smile on the wonder voor die foto. Leuk hoor. En het rondje overdekte automobielen voor Bella Italia. Wat Dennis ons doorstuurt. Dennis verloort. Onderweg voor Van Eyck International Car Rescue. Ja, waar naartoe ben je onderweg? Als je een leuke foto hebt, dan hoor ik het ook graag. Over horen gesproken. Jeroen Schild, goedemorgen jongen.
1: Ja, goedemorgen Bob en luisteraars. Ik ben er ook weer bij. Wij zijn er ook weer bij.
0: Wij?
1: Samen met Patricia de Vrouw.
0: Oh, gezellig. Patrice, hoi.
2: Middag, morgen.
0: Hoi. Hallo dan. Morgen. Hoe is het bij jullie?
1: We hebben het bezoekje UMCG weer overleefd.
0: Ja, goed zo.
1: En we gaan nou terug naar Emmeloord. Daar ga ik Patricia even lekker thuis afzetten. Dan doen we even een bakje nog.
0: Oh, goed zo.
1: Dan gaan we aan het werk. En dan ga ik vanmiddag naar Butzow, Oost-Duitsland. Dus,
0: ja.
1: Nou, ik probeer er nog even een uurtje bij te zijn. En dan spreek ik elkaar morgen wel weer. Groetjes, hoi.
0: Hoi. Kort maar krachtig, Jeroen, deze keer. Allemaal prima natuurlijk, ja. En Patricia, gezellig dat ik jou ook even gehoord heb. Nou, Emmeloord ligt er nog goed bij. Ik moet even mijn nek draaien, dan kan ik het vanuit Lelystad wel zien. Ja, dan moet ik heel schuin draaien nu, hoor. Nou, het is wel mooi weer, het waait een beetje. Maar het voelt alweer heerlijk aan. Ik was helemaal naar buiten gegaan. Hè. Ik voel die warmte al binnenkomen. Dus echt lekker. Messenger Bob van Beten en Bob uit kbcradio.nl. Zometeen Bob dubbel op. Ik koppel dat even aan een verzoeknummer. En dat doe ik met veel plezier. Want ik kreeg een berichtje binnen vanmorgen om 22:30 van Sandra. Sandra Soeverijn, die zegt... Ik zou graag voor mijn man Marcel even een plaatje willen aanvragen. Ik ben namelijk een week op vakantie met mijn pleegvader. Marcel is thuisgebleven. En waarom? Nou ja, omdat Olly, onze hond, de verzorging nodig heeft. Zou je voor Marcel What is Love van Hathaway willen draaien? Ja, maar natuurlijk. Wat een vette hit uit 1993. En wat een mooie herinneringen komen ook voor mij boven. Dus dat ga ik doen. Marcel... Sterkte, jij weet mij te vinden en je vrouw ook gelukkig ook. Ik ben misschien wat dichterbij dan Sandra die op vakantie is. Maar ik laat je de muziek horen van Hathaway, What is Love. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En waar het niet dat het nu al 8 minuten voor 12 uur is. Dus je hoort er 2 van Hathaway.

0: Hathaway, Bob Dubbelop, What is Love? Een live bijna uit het jaar 1993, onderweg op KBC. En die was de eerste What is Love speciaal voor Marcel Soeverein. Marcel, als je even wil huilen, mag het via mij. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Het is 1:12, ik hoorde het net, en jij misschien ook wel. En anders als je in het buitenland zit, even de herinnering. Want ja, het is weer de eerste maandag van de maand. Het is 7 september. Je zou bijna denken dat we al een week bezig zijn. Maar het is vandaag echt de allereerste maandag. Dus vandaag even de test van het Nederlands luchtalarm. Dit is een test voor de duidelijkheid.
1: Onderweg. Hier hoor je alle hits. KBC.
0: Hey, goedemiddag.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: KBC. Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ook voor een ruime kamermeerderheid is de maat vol. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en journalistieke regels. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. De lawine kwam rond 5:00 lokale tijd naar beneden op de wand van de berg Mizirki, een van de hoogste bergen in de Caucasus. Een groep van 10 bergbeklimmers wist zich op tijd in veiligheid te stellen. 6 mensen worden nog vermist. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. Volgens het kenniscentrum Center for People and Buildings komt op dinsdag 65% van de medewerkers naar kantoor, op donderdag 63%. Op maandag is dat minder dan de helft, op woensdag 40% en op vrijdag zelfs minder dan 20%. Ook op de weg is het te merken. Op dinsdag en donderdag is het erg druk, op andere dagen juist rustig. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen half stok. In het overwegend hindoeïstische Nepal duurt een rouwperiode 13 dagen. De rouwdag vindt volgens traditie plaats op de 13e dag na de ramp. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten oponthoud.
9: We are officially the hottest AM station.
8: Onderweg met Bob van Beten.

0: Kiki Dee, ontdekt door Elton John. En die nam Kiki ook onder zijn hoede. I've got a music in me. En natuurlijk herinner je je meteen aan Don't Go Breaking My Heart. Cowboy Phil kwam erbij. Die zegt, ik herinner me inderdaad dat eerste liedje na het nieuws. En het was voor mij ook een mooie jingle die ik leuk vond om terug te horen. Die jingle deze dus. Ja, geweldig hè. En er was er nog één. Die heb ik je niet laten horen, maar bij deze wel, Philip.
1: Deze
0: nog. Er was ook een variant, die heb ik destijds gemaakt voor Transportradio.
2: Transportradio.
0: En ik heb deze ook gemaakt.
1: Transportradio.
0: Zo, dat bedoel ik maar. Leuk, Klaas, dat je reageert op jingeltjes. Ja, ik hou ervan. En dat zijn natuurlijk zeezender jingles. Ook vanmiddag weer van 3 tot 4 uur hoor je bij Mark. Niet alleen de lekkerste muziek uit 3 decennia popmuziek. De jaren 60, 70 en 80 uit de tijd van de zeezenders. Maar ook leuke radiofragmenten, jingles, reclamespotjes uit de tijd van toen. Dat is leuk. Dus dan zul je zeker nog herinneren dat u zich deze nog vanmiddag dingen kunnen herinneren. Hey, goedemiddag voor de meesten onder ons. Sommigen hebben nog ochtend natuurlijk als je in de UK zit. Of je zit ergens in Canada. Kan ook. De Canadezen hebben zich nog niet gemeld. Die moeten nog even op gang komen, denk ik dan. Maar ja, 5, 6 uur, 7 uur verschil kan ook natuurlijk. Ik moet ook een beetje huilie-huilie doen trouwens. Ofwel, nou, eigenlijk ook helemaal niet hoor. Maar ik ga mijn partner, klinkt altijd zo gek. Hè? Maar mijn vriendin, mijn vrouw, ga ik ook even een tijdje niet zien. Die is op dit moment al op Schiphol aanwezig. Die gaat naar Texas toe voor haar werk. Texas! Ja, nee, niet naar Texas, naar de groep. Die komt uit Schotland vandaan. Nee, echt Texas. Even naar Dallas. In Dallas kan alles. Ik hoop niet alles, want... Maar ja, goed, ze moet dan naar een beurs voor de werk. En die gaat vanmiddag weg. En die is zaterdag in de middag weer terug. Dus huilie. Nou, echt niet. Ik heb het rijk alleen! Nou ja, ach... Dus ik heb mijn vader maar uitgenodigd om te komen eten vanavond. Die is al druk hier in en om het huis met allemaal klusjes bezig in de zon. Dus daar ga ik straks even een lekkere lunch voor laten maken door juffrouw Corrie. Die laat ik even verrassen zo meteen. Dus, maar goed, ik moet het ook even zonder haar stellen. Dus, maar ik heb ook een aantal andere dingen op het menu staan waarvan je denkt van ja, dat zijn dan geen hele prettige dingen. Zoals morgen bijvoorbeeld, dan hebben we geen live-uitzending van onderweg. En dat heeft te maken met het afscheid... uitvaart, crematie van een radiovriend, maat. Die is vorig jaar 80 geworden in oktober. Maar intussen is die een aantal maanden later, een klein jaar later, is hij overleden. Zo werd ons vorige week bekend. Dus morgen is het afscheid van hem, dus dat begint om 10 uur. Dus er wordt vanuit Utrecht meteen doorrijden naar dat crematorium. En dan gaat het gebeuren, zeg maar. Dus dat is morgen geen live-uitzending van onderweg. Want het live is even gestopt voor Wil. Zo heet hij. Wil de Vries. Dus morgen niet een live van Kicking. Ik maak wel een uitzending vanavond in orde. Dat je maar vanmorgen wat kilometers kunt maken en genieten kunt van de muziek. Maar morgen dan even niet. Ja, dat is morgen. We kijken nog niet zo ver. We hebben eerst nog even een uurtje te gaan. Onderweg bij KBC Radio. En ik kwam ook een triest bericht tegen. En ik heb inmiddels Klaas al beantwoord. Klaas in Frankrijk. Onze Klaas, zeg maar. Ik was er even 4 weken niet. Ik was helemaal offline. Geen nieuws, niets. Het was heel rustgevend. Gewoon opstaan, van de dag genieten. En dat is het geweest. Maar Klaas had ook een triest bericht. En dat heb ik intussen beantwoord dus. Zijn buurman, Rafael, is overleden. En dat was... Zijn buurman ook een hele goede vriend geworden. Hij zegt, we hebben heel veel samen gedaan. Hij was iemand die zich amuseerde terwijl hij werkte. Dus zelfs als ik zijn hulp weigerde, kwam hij toch. Hallo, daar ben ik weer. Nam het gereedschap uit mijn handen en begon te werken. Terwijl hij zei, ik zal het je eens even laten zien. En Rafael, geboren in Portugal. 82 is hij geworden. Opgegroeid in Portugal onder de dictatuur van Salazar. En op zijn 18e is hij gevlucht naar Frankrijk. Hij heeft een carrière als tegelzetter gehad, schrijft Klaas mij. Het was iemand met een buitengewone karaktersterke en een echte vechter, zeg maar. En afgelopen herfst kreeg hij een beroerte, vorig jaar dus. En naar aanleiding daarvan ontdekte men ook nog bij hem prostaatkanker. Ja, voordat dat alles rende hij per week zo'n 3 keer nog 10 kilometer. Nou, dit soort personen Die vergeet je niet. Ik ga hem heel erg missen, zegt Klaas. En jij had, Bob, toch een fragment van hem. Een heel kort voicemailbericht dat we hebben gestuurd toen we een schuttingsmuur aan het herbouwen waren. Dat klopt inderdaad. Het is kort maar krachtig, maar dit is de stem, of beter gezegd was de stem van Rafael.
3: Bonjour, Bob.
0: En ik gebruik het nog regelmatig en ik hoop dat dat ook nog mag ter herinnering aan Rafael.
3: Bonjour, Bob.
0: Ja, bonjour, Rafael. Inmiddels is zijn laatste reis in de hemel geëindigd, denk ik wel. Onderweg op KBC, Klaas, heel veel sterkte, kracht. En goed dat je even een tijd lang pas op de plaats hebt gemaakt. En niks om je heen hebt willen horen en hebt gehoord van wat er allemaal is gebeurd. Want de wereld draait ook zonder Rafael en ook zonder je interactiviteit door. Hier zijn de Pet Shop Boys, onderweg op KBC.

0: De Pet Shop Boys in Suburbia uit 1986 op KBC Radio. Even de smile onder mond is wel nodig, hè? Ja, dat je niet denkt dat het alleen maar triest is in het leven. En helaas hoor je de dingen als de dood daar soms ook naast. En die hoor je dan ook in onderweg. Maar er bewees iedereen daar veel sterkte en kracht bij. De ballen gaan, dat ga je zo horen. En dank je voor het sturen van de link, Peter Altena, van Trucks op Twente. Trucks at Twente, zoals het weekend gevierd is. Met heel veel onderwegjes die elkaar hebben opgezocht. Tja, ik zie Chase hier volgens mij. Ja, zeker wel. Wat leuk om dat te zien. Ik zie Peter Altena, Ingrid Altena en jou. Leuk. Combi 1 zie ik hier aan tafel. Ik zie Jasper. Wat een groot feest. En ja, op Radio Onderweg op Facebook staan heel veel felicitaties natuurlijk vanwege het 21-jarig bestaan van dit programma. Ja, het valt een beetje niet tussen wal en schip, maar afgelopen vrijdag hebben we het gevierd, de 4e september, dat er op 5 september teruggegaan werd naar 21 jaar geleden. Want inderdaad, op 5 september 2005 startte dit radioprogramma bij de Wereldomroep in Hilversum als internationaal chauffeursprogramma. Nou, dat hebben we mooi weten vol te houden, 21 jaar. Ik zeg niet dat we nog een keer 21 jaar vol gaan houden, dat weet je niet. Maar een aantal jaren, ik bedoel, het eind is wat mij betreft nog niet in zicht. Dus we kunnen nog even lekker doorgaan, zeg ik. Ja, you never know, dus laten we het maar proberen. Leuke foto's zijn dus te zien op Radio Onderweg. En ik dank even voor het linken daarvan. En het plaatsen daarvan. Heel grappig. Tukkertrukkers waren erbij. Allemaal felicitaties. Ja, geweldig natuurlijk. Ja. Ik heb er heel wat felicitaties voor gedragen afgelopen vrijdag in de uitzending. Ook van het weekend zijn er dingen bijgekomen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Eens even kijken nog wat we hebben. Oh, weer overzicht voor Europa. En dat nummer van die Finse band moeten we nog even laten horen. Hè. Dus laten we dan maar mee verder gaan. Messenger Bob van Meten. bob@kbcradio.nl.
1: De muziekketting. Schakel 2.
0: Oh ja, dat ook natuurlijk. Wij eindigden met Why Tell Me Why van Anita Meijer. En dat was voor de duidelijkheid donderdag. Want we hebben afgelopen vrijdag helemaal niks gedaan vanwege het 21-jarig bestaan van dit programma. Dus vandaar. Goed. Van het album 20 Years on the Road. Osmos Cosmos uit Finland. En Big in Japan. Dat is hun idee hoe je dat zou moeten laten klinken.

0: En zo klonk Osmos Kosmos al 10 jaar geleden. En die zanger is wel een goede zanger, maar ik denk dat Edwin Tempelman het ook wel kan. Ja, en de band en de zanger is volgens mij ingepalmd door, dat kan haast niet meer missen, door Marita. Ik zie hier een fotootje, Marita, op de foto met deze zanger van de Finse band Osmos Kosmos. Ja hoor, dat gaat wel goed komen. Messenger Bob van Beethoven, bob@kbcradio.nl. Xander is erbij gekomen, hoor je zo meteen. Ik had ook nog een berichtje van, dan moet ik even naar beneden scrollen. Van wie ook alweer? Ja. Ik begin een beetje achter te lopen doordat de kriskast door de berichten ben gegaan. Jeroen van Rode, aviateur. Nou, veel meer mensen zo meteen. Ik maak gewoon even een rondje post zo meteen. Maar over rondjes maken, laten we eerst een rondje Europa maken. En via Messenger, Bob van Beethoven en bob@kbcradio.nl weer verder gaan met de berichten. Voor de ketting mag je ook inhaken. Hè? Why, tell me why, van Anita Meijer was de laatste schakel in de ketting. Een woordje uit de titel of een andere Anita of een andere Meijer mag ook. Ja, bedenk het maar. Ik ga met het weer voor België van start. Met vanmiddag in het binnenland heerlijk nazomerweer. Met een oplopende temperaturen van 25 en lokaal in het oosten zelfs 29 graden. Dat alles bij een matige zuidwestenwind. Aan zee trouwens een vrij krachtige tot krachtige westen- of zuidwestenwind. Temperatuur daar maximaal tot 24 graden oplopend. Morgen een ander weerbeeld trouwens. Een gebied met regen trekt dan vanuit het zuidwesten België binnen. En vooral in de westelijke helft verloopt het dan in de ochtend al vrij nat. Temperatuur loopt niet of nauwelijks op. En dat betekent 16 of 18 graden. Daar blijft het dan een beetje bij steken. Morgenmiddag overigens iets hogere temperaturen. De maximum temperaturen 16 in de Ardennen, maar 19 graden in het westen. En ook weer die matige en aan zee vrij krachtige wind. Morgenavond is het ook nog wat regen. Ja, de temperatuur gaat wel onderuit, maar niet heel erg veel. Woensdag komt daar weer een beetje zon bij, afgewisseld door wolkenvelden. De dag start dan droog, maar er ontstaan weer buien die best wel pittig van karakter kunnen zijn. Op de Ardense toppen gaat het woensdag niet warmer worden dan het gaat op 15 en voor de rest 17 tot hooguit 19 graden. Beetje afwisseling van zon, wolken en buien de dagen daarna. Op naar Italië. Jos bijvoorbeeld gaat die kant op. Er zijn meer mensen die in Italië zijn of naartoe gaan rijden nu deze week. Het is op en top zomerweer nog altijd. Heel veel ruimte voor de zon. De temperaturen lopen daardoor snel op. Milaan gaat richting 33 graden vandaag. Rome, ja, 33 of 34 graden. En Florence floreert bij 37 graden Celsius. Nou, halverwege de week komt er wel wat verandering hoor. In het noorden met name, ook het midden neemt de kans op stevige buien toe. Van Italië naar Spanje. Slecht nieuws voor de renners van de Vuelta die in de omgeving koersen. Sevilla, 35 tot 40 graden. Zaragoza, ook heet hoor, met 38 graden Celsius. Ja, aan de Costa's is het daarentegen wat koeler met rond de 30 graden. Zo'n beetje tussen 28 en 33 graden. En verder schijnt de zon op de meeste dagen echt wel uitbundig deze week. In het noordwesten wel wat meer wolken, kan natuurlijk ook weer een bui voorkomen. Dan in Frankrijk, met name in het zuiden en zuidoosten, zonnig, maar heet weer ook. Toulouse, Lyon, Avignon, daar lopen de temperaturen aardig op naar dik 30 tot zelfs 37 graden Celsius. Nou, minder heet is het natuurlijk in het noorden. Parijs overigens ook nog wel vandaag richting 28 graden Celsius. Maar het blijft droog. En met name in het noorden en westen gaan van tijd tot tijd wat regengebieden overtrekken. En tussendoor is er nog wel wat ruimte voor zon tijdens de droge momenten. Richting het zuiden en oosten vaker droog. Temperaturen veel plekken deze week toch nog wel richting 25 graden. In het zuiden en het oosten van Groot-Brittannië vrij zonnig en warm weer ook. De omgeving van Londen 2, 3, 24 graden zelfs. En voor de rest wel wat koeler in Manchester 18 tot 21 graden. Schotland, Edinburgh 18. Nou, gemiddeld misschien nog een 20 graden, maar over het algemeen 16 tot 18 graden. En dan nog Duitsland in het westen, zuidwesten en het zuiden de komende dagen warm en zonnig. Keulen, Karlsruhe, München, de temperaturen gaan naar dik 30 graden Celsius. In het oosten en noorden van Duitsland is het koeler, meer bewolking dus ook daar aanwezig. Berlijn haalt maar de 24 graden maximaal. En vanaf morgen neemt de kans op buien en regengebieden in Duitsland toe. Elke dag dus wel wat neerslag, al zijn er ook nog wat droge momenten. Ruimte voor zon is er ook, temperaturen 16 tot 21 graden. Oostenrijk in het laagland, prima nazomerweer met geregeld ruimte voor zon. De kans op een bui is klein. Morgen, Graz, Linz, Wenen, temperaturen 30 tot zelfs 33 graden. En in Zwitserland, nog wel even lekker nazomeren, maar in grote delen op de meeste plekken blijft het dan droog. In de bekende steden Zürich, Genève en Basel schommelen de temperaturen tussen 29 en 33 graden. Gaat er verandering in komen? Ja, in de loop van deze week wordt het wat wisselvalliger. Elke dag dan kans op buien met een klap onweer erbij. En de temperatuur gaat een stukje naar beneden. Spreekt voor zich. 12:30, deze ga ik zo meteen helemaal laten horen. Rob de Nijs. Alabama uit 1974.
1: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten.
2: Het geluid van Middengolf.
3: 891.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
10: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Volgens de NPO is er nu een juridische basis om de licentie van de aspirantomroep in te trekken. 11 doden en 6 gewonden na een lawine in de Russische Caucasus. De getroffen groep bestond uit 33 klimmers. Het lukt werkgevers niet om thuiswerken terug te dringen. Een trend die al bestond voor de coronacrisis lijkt zich voort te zetten. In Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden voor de bijna 1400 slachtoffers van de dodelijke vloedgolf van bijna 2 weken geleden. Familieleden bezoeken rouwrituelen en op gebouwen hangen de vlaggen half stok. Het weer. De wind trekt vanmiddag aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je een 30 minuten vertraging. Je kan omrijden via Den Haag. Het loopt ook vast de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel heb je 10 minuten oponthoud. En verder vertraging door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd.
12: Onder.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Het is ook weer bijzonder hoog met Malle Babbe van Rob de Nijzer. Het jaar 1974, het jaar dat de zeezenders moesten stoppen op 31 augustus, gebeurde dat ook. Radio North Sea International legde het loodje. En dat geldt ook voor de ankers die werden opgetrokken. De Noordernij, Veronica Zendschip. Er waren daarna nog gelukkig nog wel weer piraten, die zeepiraten. Was dat, gingen heel veel landpiraten niet te vergeten. Dankzij dat ben ik natuurlijk ook bij de radio gekomen. Niet op zee, maar wel op het land. Ja. Ah ja, toch wel heel erg leuk. Jan Gimwis heeft een duimpje gestuurd. Ik had het nog niet gezegd, maar bij deze krijgt hij een Bluetooth duimpje terug. Jan, gezellig dat je er bent. Met een thee. En Jeroen Schild. Hebben we gehoord, toch? Die hebben we gehoord, Jeroen Schild. Gelukkig maar, ja. Aviateur Jeroen is er ook bij. Met een Bluetooth-duimpje krijg je dit van mij terug weer eventjes. Nou, ik had gezegd, GG Gerard Grootkozijn is erbij gekomen. Xander Dijkers, Xander is lekker bezig. Goedemiddag intussen, het is weer even geleden. Ja, dat kun je wel stellen. Ergens in juli of zo heb je het laatste berichtje gestuurd. Waar was je al die tijd? Nou, bij mij gaat het allemaal goed. Een beetje te behelpen. Het is rustig in het autotransport. 5 weken uitgecharterd geweest om gestrande vakantiegangers op te halen. En nu ben ik bij mijn maat aan de gang met de kooiaap.
1: Hey, op de kooiaap, hoe gezellig is dat?
0: Zo'n beetje per week bekijken hoe het gaat. Nou ja, maak er maar iets moois van, dat doe jij ook goed hoor. Sterkte of kracht en veel succes. Fijne uitzending, de groetjes van mij, Xander. Dank je wel. Wie zijn er nog meer bijgekomen? Chippy, ideetje voor de ketting. Frankie Lyman met Why Do Fools Fall In Love? Even denken, want wat hadden wij ook alweer? Wij hadden Why Tell Me Why natuurlijk van Anita Meijer. Why Do Fools Fall In Love zou een mooie aansluiting zijn. Nou, ga ik even over nadenken. Ik heb inmiddels ook wat andere suggesties. Iets van Django Wagner, of Wagner wat je wilt, van de pizza's. Juanita, Juanita. Dat is de zus van Anita Meijer, denk ik. Zou ook kunnen. Messenger Bob van Weten en Bob.

0: Iceman meldt zich. Aangezellig, Theo. Gezellig dat je er bent. Je krijgt meteen een duimpje terug van mij en een verse bak koffie vanuit Nederland. Robert Piegen, die zit denk ik in Duitsland. Jawel, guten Mittag, Bob. Zeg, schön guten Mittag, Robert. Robert, moet ik dan zeggen. Bob, onderweg vrienden, vandaag weer een dagje Palletways Deutschland. Distributie. Vanmorgen begonnen in Ibbenburen en nu even pauze houden in Gildenhout. Nou, koffie erbij, zeg ik dat, hè. En een lekkere tasse café. Aviateur Jeroen verblijft ons vaak met een koekje, een stroopwafeltje of iets anders. Nou, ik heb een hele pallet van hem gekregen vorige week, dus dat zit wel weer goed. Om uit te delen bij de koffie, dus bij deze. Koffie voor jou, Jeroen Koffieman, aviateur Jeroen. Koekjesman in dit geval, wil ik eigenlijk zeggen. En hoe is het in Parga, vraag je af. Nou, waarom zou ik daarover beginnen? Omdat namelijk Luc en Miranda Segers daar aanwezig zijn. Ze gaan vakantie vieren. Ik zie hier een gigantisch gespierde Luc Segers. Bijna onherkenbaar. Zonnebril. Hemd. Heb je wel een zwembroek aan? Even kijken. Mag toch wel hopen, hè? De teenslippers. Nou, de grote slippers aangeschoten. De Adidassen. Ja hoor. En een strak blauwe lucht. Blauwe zee. Het gras is groen. De lucht is blauw. Precies. Miranda en Luc. We houden van jou. Zo. Onderweg op KBC. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ik ga dan toch als eerste even voor de muzikale ketting voor Django Wachter met Juanita.
1: De muziekketting. Schakel 1.

0: Juanita nog aan toe, zeg hij. Ja, dat was Django, Django Wagner, onderweg op KBC Radio. Ik ga zo voor de tweede schakelende ketting. Goed dat ik het even doorgaf. En ik dacht al, ik heb je gemist. Dat wil zeggen, Martin was er vanmorgen al bij. Heb ik hem helemaal niet laten horen. Dus nou ja, op herhaling zeg ik dan maar. En het kan als je in de UK zit, of in Portugal bijvoorbeeld. Of je rijdt in Canada. Dan weet je, het is nog ochtend, dus vandaar Martin.
1: Hey, goedemorgen, Bob, en onderwegjes. Ja,
0: Martinez, jongen.
1: Yo.
0: Onderweg voor Zeeman.
1: Ik was er vanochtend vroeg bij.
0: Ja, dat weet ik, ja.
1: Maar niet op het, niet op, bij Radio M. Ik had het even druk. Moest even een winkeltje leeghalen voor de verbouwing.
0: Ja, natuurlijk.
1: En net gekoppeld op de zaak. Oh, in Nieuw-Vennep was ik trouwens. Nieuw-Vennep. Nou ben ik op de zaak in Alphen. En dan ga ik richting Noord-Frankrijk, die kanten van Saint-Omer, Hazebrug.
0: Oh, leuk.
1: En dan terug via Poperingen, Ieper, Roeselare en Itzegem. En dus dat dus.
0: West-Vlaanderen dus.
1: Lekker rondje voor maandag en dinsdag.
0: Mm-hmm.
1: Ja, voor de rest niet veel bijzonders.
0: Oh.
1: Ja, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Tering, is gewoon zo. Oké, nou, dat was het dus. Hey Bob, als je van mij een tosti hebt en een...
0: Een bakkie?
1: En een lekkere en een lekker bakje koffie. En ken je een keertje... kijk, we hadden het laatst over uitvaart en zo. Nee, maar kijk, mijn ultieme uitvaartnummer is Queen. The Show Must Go On.
0: Oh, mooi.
1: Dus, misschien kan je hem draaien. Oké, hey, de groeten. Mazzel.
0: Ja, had ik er eerder aan gedacht, dan had ik dat gedaan. Ja, dat was het idee vorige week een beetje. Toen ik zei van dinsdag, dat is dus de komende dinsdag of wel morgen... Dan kan ik niet live radio maken. En dat ging inderdaad over uitvaarten. En geregeld horen we dat, maken we dat mee om ons heen. Dat mensen dan een bepaald nummer willen horen. Omdat het een mooie nagedachtenis is aan een periode met iemand. En inderdaad, ja, dan zouden we dat kunnen doen. Maar dan had ik wel vandaag een beetje de gang erin moeten zetten. De koel in de gang, zeg maar. Om te zorgen dat ik een hele verzameling had. En dat wordt nu een beetje laat. Ik maak voor morgen wel een mooie show voor jullie. Maar niet interactief. Maar de reden weet je, ik heb morgen een... Ik weet het niet precies, een uitvaart, een afscheid. Noem ik hem even een afscheid. Of van een crematie of een begrafenis. Ik weet het niet. Ik moet in ieder geval naar het uitvaartcentrum gaan. Dus dat is morgen. Om 10:00. Dus voordat het klaar is. En dat je nog even op je gemakje, voordat je klaar bent, de deur uit bent. Zal het 1:00 of 12:00 zijn. Nou ja, dan ben ik niet echt in de mood meer om gezellig radio te maken. Nog een half uurtje of zo. Dus vandaar, niet morgen alive, maar wel toch kicking, hoop ik, morgen. Ja, die uitvaartplaatjes, daar ga ik dan nog even over nadenken... om dat misschien wel een keer te doen. Anita was... Juanita, beter gezegd. Anita Meijer was de laatste in de kettingschakel. Juanita van Django Wagner erachteraan. En toen dacht ik net, ja, die van Chippy kan dat niet meer. Die doen we dan lekker een andere keer weer, dat nummer. Maar wat dacht je van Anita Kerr? Je had vroeger de Anita Kerr-singers. Die hebben in de zeezendertijd ook veel voor Veronica betekend. Luister maar.
2: Veronica.
0: Ja, geweldig toch? In deze ook.
2: Veronica.
0: Ja, ik denk die laten we even horen. Vooruitlopend op Anita Kerr Singers. Geweldig, ik vind het mooie a cappella. Maar ook wel met een orkest erbij als...
3: De muziekketting, schakel 2.
0: Lullaby of Birdland, onderweg op KBC Radio.

0: Flying High. Lullaby of Burton van de Anita Kerr Singers. Ja, ik hou ervan. Ik vind het leuk. Het was heel nostalgisch. Want zulke LP's, ja, dat wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. En je begrijpt ook wel waarom. Heel terecht natuurlijk. Het is weer heel gedateerd. Maar toen was het hartstikke mooi om dat a cappella te horen met orkest erbij. Beetje James Last-achtig, Burt Camford-achtig. En Anita Kerr, die Anita Kerr Singers, deden ook veel mee als achtergrondkoor. Leuk om te horen. Schakel 2 in de ketting, vind ik. Lullaby of Burton. En Why Do Fools Fall In Love is het dan niet geworden. Maar Chippy gooit even wat in de strijd. Ring My Bell van Anita Ward. Ik vind dat ook lekker hoor.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: Ik neem je mee naar 1979 bij KBC. Dit is Anita Ward.

Mij niet meer bellen hoor. Anita Ward. Ja, ik weet niet of ze nog zingt. Ze wordt in december 70. Dit was haar enige grote hit. Ring My Bell in 1979. Twee zielen, één gedachte, zegt Martin. Dat is waar. Hoe is dit dan weer mogelijk? Ja, Ring My Bell. Dennis Schakel in de muzikale ketting vandaag bij KBC Radio. Ja, Jacco, laat nog even weten dat hij op weg is naar Milhezen. Om een vlagje zand te laden voor Brecht in België. Groetjes aan iedereen. Jacco van het Kruis. Jacco met de perenkist onderweg. Er gooit er een beetje zand in. Het maakt hem niet uit of het nou kalkzandsteentjes zijn voor Barneveld. Of in dit geval zand voor Brecht. Lekker onderweg met die geweldige vrachtwagen. Nou, en dat hebben jullie ook natuurlijk. Ja. Welk merk dan ook. Maakt niet uit. Goed bezig. Het was hem weer vandaag. Alive and kicking. Woensdag weer. Hey, dinsdag dan. Morgen is dinsdag. Ja, morgen dus niet. Omdat ik dan het afscheid heb van een radiocollega. Ja, ik ga er vanavond wel wat moois van bakken. Mocht je nog iets in mijn koffiemelk willen brokkelen voor morgen, dan mag je het doorgeven vanmiddag. Dan denk ik erover na. En dan wel lekker veel muziek morgen. En natuurlijk de vaste ingrediënten. Live, ANBB Verkeersinformatie, Nederland en Europa. Het nieuws. Ja, en fijne muziek. En koffie, dat denk je er maar even bij. Tuurlijk. Tja, ik vond het vandaag wel weer een mooie start van de week sowieso. Een mooi feestje. Eigenlijk wel. Ja. Nou, op onze manier maken we er morgen weer een feestje van. Maar berichten sturen mag wel, maar ik kan ze pas woensdag beantwoorden. Dus probeer het toch even bij je te houden. En verzoekers zijn ook altijd welkom natuurlijk. Hè? Nou, mocht je nog iets door willen geven voor vanmiddag, ik bedoel eigenlijk voor morgen, dan kan het vanmiddag nog. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. De kettingschakel Ring My Bell van Anita Ward. Ook morgen wel weer een Bob dubbel op. En misschien ga ik wel weer verder met de ketting. Dan laat je lekker verwennen, zeg ik dan. Morgen tussen 11 en 1 hier bij KBC Radio. En dan weer, net als zometeen, meer dan 50 jaar popmuziek. Mark en het Zoutuur van 3 tot 4. Wederom de non-stop muziek uit meer dan 50 jaar popmuziek. En vanavond van 6 tot 7 het uur met de zeezenderhits uit de jaren 60 en 70. En morgen is dit programma er ook weer via ballengaanderadio.nl, Hollands Palet en Den Haag Totaal. En woensdag zijn we weer interactief. Lekker samen. Come on.

0: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Letchert spreekt morgen met de directie van de omroep en neemt daarna een beslissing. Het commissariaat voor de media noemde een incident waarbij de omroep uitspraken van Hitler verdedigde het kantelpunt. Ongehoord Nederland is al tientallen keren berispt en beboet wegens handelen in strijd met de mediawet en de journalistieke regels. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen.

0: ABC. Jouw hits, jouw station. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. En ook de NPO zegt het vertrouwen op in ongehoord Nederland. Dat staat in een brief van de publieke omroep aan mediaminister Letchert. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 richting Rotterdam heb je tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
5: Turkse fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
6: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Door een tekort aan opvangplekken verblijven velen van hen op straat, waardoor onveilige situaties ontstaan. Volgens de Spaanse overheid zijn inmiddels 3500 opvangplekken gecreëerd. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Hij verdedigde ook het instellen van een avondklok. Volgens hem was er geen alternatief om code zwart in de zorg te voorkomen. Wel vindt hij dat er vaker had moeten worden gereflecteerd op de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan voor de mensen die erdoor geraakt worden. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. Er zijn ook meerdere gewonden, meldt het staatspersbureau van Libanon. Ook gisteren viel Israël Libanon aan, daarbij vielen zeker 4 doden. Het Israëlische leger noemde dit een vergeldingsactie voor aanvallen van Hezbollah. Over de luchtaanval van vannacht heeft Israël nog niets verklaard. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. De verwachte economische groei op jaarbasis is nu omhoog bijgesteld naar 1,2%. In het eerste kwartaal van dit jaar was nog sprake van stagnatie. De groei op jaarbasis stond toen nog op 0,6%. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechterrijstrook is hier dicht. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, heb je tussen de afrit Ierseke en Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechter rijstrook is dicht. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel doe je er 10 minuten langer over. Nee.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Bij een nieuwe pandemie zou oud-premier Rutte dezelfde keuzes maken als tijdens de coronacrisis. Dat zei hij tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie vanmorgen. Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op een wooncomplex in Zuid-Libanon en een auto met hulpverleners. Daarbij zijn 11 doden gevallen, waaronder 2 baby's en 2 hulpverleners. De Europese economie groeit sterker dan verwacht. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,6% in de eurozone, 0,2% meer dan een eerdere raming van statistiekbureau Eurostat. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment worden er files gemeld op de A16 België richting Breda. Vanaf de grens beland je in de file 3 kilometer met 15 minuten oponthoud. En nog een file op de A16 richting Rotterdam en wel bij de Moerdijkbrug. Tussen de brug en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog een afgesloten weg, de A28 Utrecht-Zwolle. Die is in beide richtingen dicht door veiligheidsmaatregelen. Tussen Amersfoort en Nijkerk. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog een file op de A58 Vlissingenbergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En daarom is die afgesloten. Je vertraging is hier 20 minuten.

0: things I know.
1: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Koverdaas in een advies aan het kabinet. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. In de Spaanse exclave Ceuta zijn 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd die zo snel mogelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De kinderen kwamen eind juli samen met tienduizenden anderen vanuit Marokko aan. Enkele duizenden bleven achter in de exclave. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A10 Ring Noord richting Haarlem. Tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens betekent dat 2 kilometer file met 30 minuten oponthoud. Op de A28 Utrecht-Amersfoort wordt langzaam gereden tussen afrit Maarn en Amersfoort. 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat heeft alles te maken met de A28 die dicht is bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog file op de N301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuutjes vertraging.
6: Betaalbare communicatieapparatuur kopen? Of het nu gaat om antennes, cb-radio's, scanners, speakers, voedingen of portofoons. Delay levert het snel. Al meer dan 25 jaar een begrip in Nederland. Kijk snel op delay.nl. Delay is D-I-L-E. Delay.nl.
7: Miami, go!

Dat was getiteld 2468 Motorway. Mooi nummer van de Tom Robinson Band. En volgens mij zijn ze allemaal gay. Maar ja, hartstikke leuke muziek gemaakt. En dat is natuurlijk prima. Oké. Nou, tot zover. Nu even naar het volgende. Want dat had ik je beloofd. Het in 1964 nog jonge Radio Veronica hield toen al een luisteronderzoek. Best bijzonder. Daar bleek uit dat in 2/3 van de gezinnen die de zender goed konden ontvangen, de radio regelmatig stond afgestemd op 192 meter van de middengolf. Ja, want Veronica was toen eigenlijk vooral in de Randstad goed te

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Maf brommertje nodig? Is er. De nieuwe Honda Kangaroo. Lekker modelletje, gekke kleurtjes. Op naar de Honda dealer voor een proefrit. Jouw maf brommertje is die nieuwe Honda Kangaroo.
3: Televersum, Elandsgracht 116 in Amsterdam. Specialisten op het gebied van beeld en geluid leveren nu in een van de speciale voordeelaanbiedingen een 2x23 watt Kenwood Hi-Fi versterker met twee Heco Hi-Fi.

Wi-Fi geluidsboxen nu van 900 gulden voor 685 gulden, dus bijna 25% korting. Bij ons ook de bijbehorende Kenwood Tuner. Televersum, Elandsgracht 116 in Amsterdam.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Momenteel gaat jaarlijks 11 miljard euro naar watermanagement. Dat is niet meer genoeg om de problemen aan te pakken die gepaard gaan met de klimaatcrisis. De Delta-commissaris roept op keuzes te maken in hoe we water gebruiken, vasthouden en afvoeren. Ook zegt hij dat er verder vooruit moet worden gepland dan 2050. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De man, die zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit heeft, is dit voorjaar op vliegveld Zaventem gearresteerd. Hij wilde daar op een vlucht naar China stappen. Belgan kreeg in 2021 Chinese eigenaren en ging in 2024 failliet. Volgens het OM was de overname bedoeld om technologie te stelen. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiematerieel produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Volkswagen moet fors inkrimpen en stopt volgend jaar met de autoproductie in Osnabrück. Dankzij de overeenkomst blijven ongeveer 1400 van de 1800 banen behouden. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits begint, er staat nu 160 kilometer file in totaal. Het is op dit moment vooral druk in de omgeving van Nijkerk door de afgesloten A28. De weg is dicht in beide richtingen vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Daardoor staat er ook file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk kun je 25 minuten bij je reistijd optellen. Ook op de A58 is het druk, Tilburg-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud.

0: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland moet 2 keer zoveel investeren in de wateraanpak om droge voeten te houden. Dat stelt Delta-commissaris Kover Daes in een advies aan het kabinet. Een oud-manager van de Belgische chipfabrikant Belgan is gearresteerd op verdenking van spionage. Hij zou bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld naar een Chinees bedrijf waarbij hij ook in dienst was. De Volkswagenfabriek in Osnabrück wordt overgenomen door het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxe. De fabriek gaat defensiemateriaal produceren, onder andere producten voor het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n 30 minuten. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen, het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu toch al bijna 300 kilometer file in totaal. Vooral rond Nijkerk en dat komt door de afgesloten A28. De weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Harderbergerbrug. En dat veroorzaakt onder andere file op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen Slichtenhorst en de aansluiting met de A28 doe je er 30 minuten langer over. Ook op de A2 staat file Eindhoven richting Maastricht tussen Grattum en knooppunt Het Vonderen. Dat komt door een auto met pech. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

Yeah. Hier ben ich geboren.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Er is slechts bekendgemaakt dat de afsluiting uit voorzorg is. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Reizigers worden omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1, zegt de ANWB. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is vooral druk rond Nijkerk doordat de A28 dicht is. Nou, file op de A28 dus. Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de A28 dicht vanwege veiligheidsmaatregelen en dat veroorzaakt 20 minuten oponthoud ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 20 minuten extra. Dan de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Heemskerk gebeurde een ongeluk. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de N301, Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk rijdt het langzaam over 4 kilometer met 25 minuten oponthoud.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijk door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. De Harderbergerbrug bij Nijkerk is in beide richtingen afgesloten door Rijkswaterstaat. Het verkeer kan daardoor niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen. De vertraging kan oplopen tot zo'n half uur. Het weer. De wind trekt aan en draait naar zuidwest. Het blijft droog met afwisselend zon en wolken. Maxima van 23 graden aan de kust tot plaatselijk 29 in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment komt door ongelukken en het is druk in het midden van het land door de afgesloten A28. Dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dat is de omrijroute voor de afgesloten A28 en dat betekent 15 minuten oponthoud tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Ook op de A28 is het nog druk. Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat komt allemaal door de afgesloten Hardenbergerbrug. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. Dan nog de A27, Breda-Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. De linkerrijstrook is dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Tot slot nog een file in het midden, ook door de afgesloten A28, de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 4 kilometer met 30 minuten vertraging.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Het pand wordt gesloopt en er komt een vestingstad met een nieuw kasteel en 650 woningen. In het kasteel zelf komen 70 huurwoningen, volgens de Almeerse wethouder Tang de mooiste sociale huurwoningen van Nederland. Er moet ook horeca en een trouwlocatie komen. Het stadsbestuur heeft de plannen goedgekeurd. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ook in de deelstaten Brandenburg en Noordrijk-Westfalen werden vorige week zelfgemaakte explosieven gevonden. Alle bommen zijn onklaargemaakt door speciale politieeenheden. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. Er wordt wel wat regen verwacht, maar niet voldoende. De lage waterstanden van deze zomer hebben voor hoge vervoerskosten gezorgd. Voor dezelfde hoeveelheid lading zijn meer schepen nodig of moeten alternatieven worden gezocht. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Derk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor een poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk in het zuiden en westen van het land, maar vooral in het midden van het land door de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is namelijk dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat. In beide richtingen kan het verkeer het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Nou, op verschillende plekken veroorzaakt de afsluiting voor files. Dat zien we bijvoorbeeld op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk door een ongeluk. Tussen Lexmond en Werkendam is er ook schade aan het wegmeubilair. Het veroorzaakt meer dan een uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Windkracht 6.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondanks eerdere plannen wordt kasteel Almere toch niet afgebouwd. De bekende bouwruïne die al 25 jaar langs de A6 prijkt, blijkt na technisch onderzoek te onveilig. Er zijn in Duitsland opnieuw explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation. Het gaat om in totaal 21 bommen. Ze werden gevonden tijdens een groot politieonderzoek naar aanvallen op de infrastructuur in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. In Nederland heeft het flink geregend de afgelopen week, maar in Duitsland wordt vrachtverkeer op de Rijn bemoeilijkt door langdurige droogte. Het waterpeil bij knelpunt Kaup is gezakt tot 34 centimeter en loopt gedurende de week nog iets verder terug. En 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het weer: toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar tussen de 13 en 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Veel files worden korter, maar vooral in het midden van het land is het nog erg druk door de afgesloten A28 bij Nijkerk. De A28 is dus afgesloten in beide richtingen bij de Hardenbergerbrug. Dat komt door veiligheidsoverwegingen. En omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog files op de N216, Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 doe je er 3 kwartier langer over. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot nog de A27 Utrecht-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam en nu is er schade aan het wegdek. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging meer dan een uur.

0: 6 tot 7. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas. De AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie noemt het geweld rechtmatig, omdat de vrouw niet luisterde en zich tegen de arrestatie verzette. De agent had een akkefietje met twee gesluierde vrouwen, waarop de agent één van de twee aan haar arm meenam. De andere vrouw volgde hen met de telefoon in haar hand. De agent gaf die vrouw een schop. Doordat er een chaotische toestand ontstond, kreeg de andere vrouw een klap met de wapenstok. 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Een aantal van hen zou betrokken zijn geweest bij de moord op advocaat Dirk Wiersum, onder andere door vluchtauto's te leveren. Het gerechtshof komt tot hogere straffen dan de rechtbank, omdat het de verdachten ook veroordeelt voor poging tot moord. Daar waren ze eerder door de rechtbank van vrijgesproken. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia af naar Noorwegen. Hun agenda's zijn voor deze dag schoongeveegd. De uitvaart vindt om 1 uur 's middags plaats in de Domkerk in Oslo. Koning Harold overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech en daarom moest de linkerrijstrook afgesloten worden. Je doet er 15 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is een wegafsluiting van kracht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug. De weg is dicht en omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog veel verkeer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot nog de N216 Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 ben je 25 minuten kwijt.

0: Dit is KBC Radio. Altijd jouw hit, jouw
1: station. Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
4: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. De agent die op 26 januari dit jaar een vrouw schopte tijdens een ruzie bij station Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. 6 verdachten zijn veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij hebben van het Amsterdamse gerechtshof tot ruim 11 jaar gevangenisstraf gekregen. Woensdag zal de Franse president Macron de uitvaart van de Noorse koning Harold niet bijwonen. De Franse premier Le Cornu zal wel aanwezig zijn. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting, de A28. Die weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. De verdachte werd vandaag voorgeleid. Afgelopen vrijdag trof de politie in een woning in Eerbeek het levenloze lichaam van de 12-jarige jongen aan. De dag erop werd de moeder opgepakt. De politie gaat uit van een misdrijf. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. Het besluit werd genomen nadat de brug geïnspecteerd werd. Onduidelijk is nog wat er precies aan de hand is. Volgens de gemeente Nijkerk gaat het om veiligheidsredenen. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Ook de vaarroute en de wegen onder de brug zijn afgesloten. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. Medewerkers van het Rijk, gemeente, ABN AMRO en universiteiten zullen zich in Den Haag verzamelen voor een mars richting het ministerie van Financiën, waar de vakbondsleden hun eigen begrotingsplannen zullen overhandigen. Daarnaast zullen bijvoorbeeld Rijksschoonmaakmedewerkers de rest van de week en komende maandag ook het werk neerleggen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Op sociale media schreef hij dat de Amerikaanse president Trump hard werkt om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Trump heeft Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar voren geschoven als bemiddelaars in het vredesproces. Afgelopen weekend bracht het tweetal eerst een bezoek aan Moskou en gisteren aan Kiev. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de moeder uit het Gelderse Eerbeek, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon, 2 weken langer blijft vastzitten. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen gesloten. Rijkswaterstaat zegt dat dat uit voorzorg is. De brug blijft de komende 48 uur dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle reizen en wordt omgeleid. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat morgen zo'n 3000 overheidsmedewerkers het werk neerleggen om actie te voeren tegen de plannen die het kabinet heeft voor de sociale zekerheid. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat zijn bezoeken aan Moskou en Kiev goed zijn geweest en dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Het weer. Vanuit het westen raakt het bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De politie meldt over precieze omstandigheden en vindlocaties geen mededelingen te doen. Er wordt al dagenlang in de omgeving van Overasselt gezocht en er zijn al meerdere wapens aangetroffen. Zo werd er bijvoorbeeld een tas met wapens in Wijchen gevonden. Het is niet bekend of die vorige week bij het geweldsincident zijn gebruikt. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. De internationale missie blijft uit. Van activering is op dit moment geen sprake, schrijft defensieminister Jessel Gus in een brief aan de Tweede Kamer. De missie zou door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geleid worden, maar door nieuw geweld tussen de VS en Iran komt het er niet van. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen, als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Seijen op bezoek zijn, demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. Volgens de actiegroep is er in het programma van de koning en koningin te weinig ruimte ingeruimd voor de zorgen over pesticidegebruik in de landbouw. RTV Drenthe meldt dat er zo'n 30 actievoerders verwacht worden die met spandoeken langs de route staan en liederen zingen. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het zou gaan om een elektriciteitsstation in Doetinchem. Dat zou in een notitieboekje van V. staan dat vrijdag in zijn camper werd gevonden. V. is op de vlucht geslagen en naar hem wordt gezocht. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.

is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vandaag heeft de politie in het onderzoek rond de fatale schietpartij van vorige week in het Gelderse Overasselt opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Onbekend is om hoeveel vuurwapens het gaat en de vindplaats. De Nederlandse mijnenjager Willemstad en het luchtverdedigings- en commandofregat De Ruiter die waren uitgevaren om eventueel te helpen bij een missie in de straat van Hormuz keren huiswaarts. Actievoerders van Extinction Rebellion gaan morgen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Drentse dorp Zeijen op bezoek zijn demonstreren. Het doel is een vuist maken tegen het gebruik van pesticiden in de landbouw in Drenthe. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine schrijft dat de Duitse klimaatactivist Daniel V., die in Duitsland voor sabotagepogingen van het energienet wordt gezocht, ook mogelijk in Nederland wilde toeslaan. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was kleinschaliger. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Rijkswaterstaat voerde een reguliere inspectie uit en zag dat er rond de pijlers zand en grind waren weggespoeld. Dit was al eerder opgemerkt en daarom waren er reparatiewerkzaamheden in november gepland. Maar bij de huidige inspectie bleek de situatie verslechterd te zijn. Een kleine 2 weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Op verschillende plaatsen waren er wakens en de vlaggen van overheidsgebouwen hingen half stok. Het natuurgeweld heeft aan zeker 1300 mensen het leven gekost en nog altijd worden zo'n 5000 mensen vermist. Onder hen zijn 2 Nederlandse toeristen. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond 380 miljoen euro gekost. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws. Ah, nee.

0: Hemdvoorhem.be. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. De veiligheid van de constructie van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk kan door Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden en daarom blijft de brug voor herstelwerkzaamheden gesloten. Onbekend is wanneer die klaar zijn en wanneer de brug weer voor het verkeer toegankelijk is. Een kleine 2 weken na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet werd vandaag een dag van nationale rouw in Nepal gehouden. Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek, dat ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang is, heeft rond €380 miljoen gekost. Het weer bewolkt en hier en daar kan een bui vallen. Dat geldt ook voor de nacht. Er waait een matige tot vrij stevige zuidwestenwind. Vannacht koelt het af naar 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
12: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
13: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
12: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
13: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
12: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
13: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
12: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
14: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
13: Brik.
12: Ja, Breker, kom maar.
13: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
12: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
13: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
15: Koop je cb bij KBC.
16: Roger.
15: Ga naar kbcimport.com.

0: Mensa-relatie, Radboud Visser.
1: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. De uitbater van de Eiffeltoren erkent weliswaar dat die voorwaarde is gesteld, maar zegt ook dat die nooit geaccepteerd had mogen worden. Medewerkers spreken van een besluit waarbij vrouwen vanwege hun geslacht aan de kant werden gezet. Het Franse kabinet reageert geschokt. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Er waren spandoeken met teksten als "Fascisme is geen alternatief" te lezen en mensen scandeerden "Samen tegen fascisme". Gisteren boekte de AfD in deelstaat Sachsen-Anhalt een grote overwinning en veel mensen reageerden geschokt op die zege. Ook 30 kilometer verderop in Potsdam werd gedemonstreerd, maar die actie was een stuk kleinschaliger. De Hardenbergerbrug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. Bij een inspectie bleek namelijk dat zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat probleem was al eerder ontdekt, maar blijkt nu sneller te zijn verslechterd. Daarom zijn de in november geplande werkzaamheden naar voren gehaald. Wanneer de Hardenbergerbrug onder de A28 weer open kan voor verkeer is nog niet bekend. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Finland deelt de langste grens met Rusland. Het gaat om ongeveer 1340 kilometer. Het hek is geplaatst op plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst erg hard nodig was. Sinds Finland in 2023 tot de NAVO toetrad, nam de spanning aan de grens toe, omdat die toetreding geheel tegen de zin van Rusland was. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het personeel van de Eiffeltoren in Parijs heeft het werk neergelegd uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke medewerkers. Dat gebeurde tijdens een bezoek van een hindoeïstische groep die minder contact met vrouwen zou hebben geëist. Bij de Berlijnse stadspoort Brandenburger Tor hebben zo'n 5000 mensen geprotesteerd tegen de radicaal rechtse partij Alternatieve für Deutschland. De Hardenberger brug onder de A28 bij het Gelderse Nijkerk blijft voorlopig dicht, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet garanderen van de brug die nu versneld wordt hersteld. En Finse media melden dat de bouw van het hekwerk aan de grens met Rusland is afgerond. Het hek van ruim 4 meter hoog en zo'n 200 kilometer lang kostte rond de 380 miljoen euro. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
5: Turks fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
5: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
6: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
7: Jouw hit.
8: Radio.
7: Jouw station.

0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar 1 Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

is Ewald van Lint met het radionieuws. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. Ja.